Imogen Cooper speelde als intermezzo een paar bagatellen van Ludwig van Beethoven. We gaan nu door met opnames gemaakt tijdens het Aurora Festival 2026 in de concertboerderij Valthermond. En die opnames zijn gemaakt door Tom Dunnewier. Eerst klinkt Hommenache pour le tombeau de Claude Debussy van Manuel de Falla, gespeeld door pianist Paul Komen. En vervolgens hoort u het pianoquintet opus 849 in G klein van Enrique Granados. En dat wordt uitgevoerd door Jorian van Nee piano, Annette Verboom en Anna de Vries altviool, Lisa Eggen altviool en Carlien Bartels cello.

U hoorde het pianoquintet van Enrique Granados. Het ensemble wordt uitgebreid en bestaat nu uit Yvinke Hogeveen klarinet, Annette Verboom viool, Carlien Bartels cello, Pablo Garcia Valles klavecimbel, Marieke Renkema dwarsfluit en Jens Opma hobo. En ze spelen het concert voor klavecimbel, fluit, hobo, klarinet, viool en cello van Manuel de Falla.

En na dit concert voor klavecimbel, fluit, hobo, klarinet, viool en cello van Manuel de Falla klinken nog een aantal deeltjes uit het vierde cahier van Musica Callada van Federico Mompou. U hoort de nummers 22 tot en met 25 en als laatste nummer 28. Hier is opnieuw pianist Paul Komen.

Dit is het nachtprogramma van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Wekelijks te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur.

U luistert naar de nacht van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. De volledige speellijst van deze aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of via onze app.

Dit is het nachtprogramma van de Concertzender met muziek van klassiek tot nu. Wekelijks te beluisteren in de nacht van zaterdag op zondag tussen 4 en 7 uur.

U luistert naar De Nacht met muziek van Klassiek tot nu. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijkt u dan op de pagina van dit programma in de gids op onze website concertzender.nl, ook te bereiken via de app.

Goedemorgen, dit is tot 10 uur de ochtendeditie van de Concertzender. Met vandaag als thema componisten die allemaal ook een grote solist waren, zoals Wilhelm Kempf of Pablo Casals. Dino Lipatti was een Roemeens pianist, geboren in 1917. Hij studeerde in Boekarest en Parijs. De Tweede Wereldoorlog en ziekte bemoeilijkten zijn carrière. Hij trad weinig op en is vooral bekend vanwege zijn plaatopname. Hij componeerde ook dit concertino voor piano en orkest opus 3, het concertino in klassieke stijl. U hoort een uitvoering met pianist Luisa Borac met de Academy of St. Martin in the Field onder leiding van Chaim Martin. Een concertino dus van Dino Lipatti.

Dat was het concertino voor piano en orkest opus 3 van de Roemeen Dinu Lipati. Solist aan de piano was Luisa Borac. En het werd verder die Academy of St. Martin in the Fields geleid door Jaime Martin. Nog een fameus pianist die ook componist was, dat was Vladimir Horowitz, geboren in 1903. Hij was bekend vanwege zijn uitvoeringen van Schumann en Liszt. Pianist Valery Kolesov speelt nu van Vladimir Horowitz de Wals in F-klein, dans excentrique en variaties op een thema van Carmen uit Bizet. Composities dus van Vladimir Horowitz.

De Russische pianist Valery Kuleshov speelde 3 stukken van pianist en ook componist Vladimir Horowitz. Als laatste hoorde u variaties op een thema uit Bizet's Carmen. De Duitse pianist Wilhelm Kempf won in 1917 2 Mendelssohn-prijzen voor zowel piano als compositie. Hier is een Arkadische suite, dat is de suite voor orkest opus 49. Werner Andreas Albert dirigeert Münchener Symphoniker, een orkestsuite dus van Wilhelm Kempf.

Münchener Symphoniker speelde hier de suite voor orkest, opus 49, de Arcadische suite van Wilhelm Kempf. Vanmorgen gaat het in onze ochtendeditie over grote solisten die ook componeerden, zoals Dino Lipatti, Horowitz en deze laatste Wilhelm Kempf. Uit diezelfde generatie kwam violist Jascha Heifetz, een Rus die in 1917 zijn debuut maakte in Carnegie Hall. Hij trad ook op met bijvoorbeeld Arthur Rubinstein. Beroemd als violist speelde hij en schreef hij ook voor piano. U hoort twee versies van zijn When You Make Love to Me, Don't Make Me Believe. De eerste voor piano, de tweede voor viool en kamerorkest. In de eerste versie met Heifetz zelf aan de piano.

werk van violist en ook pianist Jascha Heifetz. Na een piano-solowerk van hemzelf was dit de bewerking van Don't Make Me Believe voor viool en orkest met viool en bandoneon, begeleid door Württembergisches Kammerorkest Heilbronn. Nog meer solisten in eigen werk, nu harpiste Lavinia Meijer met Damnation en eerst Are You Still Somewhere? Muziek dus van en door Lavinia Meijer.

hier, deze week samengesteld door Egbert Randewijk. Bedankt aan Muziekweb. Techniek Christopher Hull, redactie en presentatie Agnes van der Veld. Dank dat u bij ons was en graag weer tot de volgende keer.

Welkom bij Matchpoint, programma 291. Dit is een vervolg op mijn programma van vorige week over legendarische pianisten. Er is een groot aantal vrouwen die hiervoor in aanmerking komen. Door tijdsgebrek moest ik helaas een keus maken. Gelukkig heb ik toch een bijzonder programma kunnen samenstellen. Ik begin met een van de bekendste Engelse dames, Dame Myra Hess. Beroemd tijdens de Tweede Wereldoorlog, ze is onvervaard, constant en blijvend, ondanks het gevaar van de vallende bommen in Londen. Ze speelt de Toccata in G van J.S. Bach, een opname uit 1950.

Dit was de pianist Dame Myra Hess die de toccata in G van J.S. Bach speelde. Een opname die dateerde uit 1950. En nu een andere grootheid uit die tijd, de Zwitserse Clara Haskell. Ze werd beroemd door haar opnames van de pianoconcerten van Mozart. Ze speelt nu het pianoconcert in C-Clarinetets Kochel 491. Wat mij altijd opvalt in deze opname is de vitaliteit en subtiele nuanceringen van haar linkerhand. Zoals Joseph Hoffman ooit zei, luister naar de linkerhand, dan weet je met wat voor een pianist je te maken hebt. Ze speelt met het Orchestre Lemereux onder leiding van Igor Markovitch en de opname dateert uit 1960.

That was the pianista Clara Haskell, Die Mozart's Piano Concert in C Clarinets, Spelde mit het Orchestra Lamoureux under Leiding von Igor Markovich. Aus der derde pianista habe ich Annie Fischer gekozen. Tijdens een verblijf in Budapest heb ik haar live gehoord in Beethoven's derde pianoconcert. Nu gaan we luisteren naar haar vertolking van de sonate opus 49, nummer 1 in Key Clarinets van Beethoven. Let op de rust die ze laat horen in het eerste deel. Je hoort iedere maat als een geheel. De opname dateert uit 1977.

That was the Hongaarse pianiste Annie Fischer, die de pianosonate in G-Kleinertijds Opus 49, nummer 1, speelde van Ludwig van Beethoven. Nu een Franse pianiste. Zij speelt de Toccata Opus 111 van Saint-Saëns. Het is een interessant voorbeeld van de pianostijl van de Franse pianisten. Heel subtiel, bijzonder zacht loopjes, waarin je als je goed luistert, elke noot goed kan horen. U hoort Monique de Brucurie. En die opname dateert uit 1947.

U hoorde de Franse pianiste Monique de Brouckerie, die de toccata opus 111 van Camille Saint-Saëns speelde. Nu heb ik nog een Franse pianiste, Marcelle Meyer. En zij speelt Ravel's toccata uit Le Tombeau de Couperin. En de opname dateert uit 1948.

It was the France pianiste Marcel Mayer, Die Revolt, Toccata uit Le Tombeau de Couperin speelde. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Als u wilt reageren, volgt hier mijn websiteadres. Daar kunt u veel meer informatie vinden. JeffreyMerch.com. En dank voor het luisteren.

0: Sound the Trumpet, Strike the Vial. Een programma met recent uitgebrachte klassieke cd's. Samenstelling en presentatie, Kees Kastel.
1: Dag luisteraars, welkom bij dit programma waarin ik u als steeds kennis laat maken met nieuwe cd's met oude muziek die mij in positieve zin zijn opgevallen. Fijn dat u luistert. Als we het hebben over dansen in de middeleeuwen, denken we misschien in de eerste plaats aan feestende mensen op een dorpsplein of aan elegante dansen aan een vorstelijk hof. Maar dans maakte in de middeleeuwen deel uit van veel meer aspecten van het dagelijks leven en had zelfs plaats binnen de religieuze beleving. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe cd van het Italiaanse ensemble La Reverie. Het ensemble geeft op de cd Venite alla Danza een muzikale reis van bijna drie eeuwen, van de 13e tot het einde van de 15e eeuw, met uiteenlopende dansvormen als de estampi, viderai, ballata en bassa danza. De muzici baseren zich daarbij niet alleen op overgeleverde muziek, maar ook op literaire teksten, muziektheoretische geschriften en afbeeldingen uit die tijd. En daarbij ging hun bijzondere aandacht uit naar de tegenwoordig minder bekende traditie van de religieuze of sacrale dans. De basis van het in 1986 opgerichte ensemble vormen de zussen Claudia en Livia Cavagni, Elisabetta de Mirkovic en de cornetist Doran David Sherwin. Die zijn op de cd niet alleen vocaal te horen, maar ook op een groot aantal middeleeuwse instrumenten, zoals blokfluiten, gotische harpen, de organetto, cornetto, slagwerk, bellen en mondharp. Om kennis te maken met de cd Venite alla Danza van het ensemble La Reverie, koos ik twee aansprekende luistervoorbeelden voor u uit. Als eerste hoort u Stella Sprendens uit het beroemde Liber Vermelde Montserrat, een liedbundel voor pelgrims die naar dit Catalaanse Maria-heiligdom trokken. Het betreft een viderai, een middeleeuwse Franse dicht- en muziekvorm met een vast terugkerend refrein en de bron noemt het expliciet muziek voor een ronde dans, waardoor religieuze devotie, zang en dans hier letterlijk samenkomen. Daarna hoort u de 14e eeuwse instrumentale Italiaanse estampie Isabella. Twee heel verschillende voorbeelden van de rijke middeleeuwse danscultuur, gebracht door La Reverie.

Van de CD Venite alla Danza van het Italiaanse ensemble La Reverdie horen u achtereenvolgens de Viderai Stella Splendens en de Estampie Isabella. De nieuwe CD van het ensemble is uitgegeven door het label Arcana. Dan vraag ik nu graag uw aandacht voor een van de indrukwekkendste muziekuitgaven aan het begin van de 17e eeuw in een wat mij betreft weergaloos fraaie uitvoering. Het betreft Claudio Monteverdi's Vespro della Beata Vergine. Monteverdi was 43 jaar oud toen hij in 1610 het werk liet verschijnen. Hij werkte toen al bijna 20 jaar aan het hof van de Gonzaga's in Mantua, waar hij naam had gemaakt met zijn madrigalen en natuurlijk met zijn L'Orfeo uit 1607, een van de vroegste werken uit de geschiedenis van de opera. Maar ondanks zijn succes was Monteverdi ontevreden in Mantua. De eisen die hertog Vincenzo Gonzaga aan hem stelde waren groot, terwijl zijn financiële positie weinig rooskleurig was en hij keek uit naar een andere betrekking. In 1610 publiceerde hij daarom een omvangrijke bundel geestelijke muziek die hij opdroeg aan paus Paulus V. Waarschijnlijk wilde Monteverdi hiermee laten zien waartoe hij als componist van kerkmuziek in staat was. Nou, dat was nogal wat. Monteverdi verbindt in zijn Vespers de oude kerkelijke traditie van het Gregoriaans en de polyfonie met de nieuwe dramatische stijl die rond 1600 in Italië mede door hem was ontstaan. De grote liturgische onderdelen, het openingsresponsorium, 5 psalmen, de hymne Ave Maristella en het Magnificat, zijn allemaal op de een of andere manier gebaseerd op een Gregoriaans cantus firmus en daaromheen bouwde Monteverdi een buitengewoon kleurrijke muzikale wereld van solozang, meerkorigheid, instrumentale passages, virtuose versieringen en basso continuo. En zo wist Monteverdi 3 muzikale tijdperken in 1 werk onder te brengen. De CD-uitgave is van het label Rijekaar en laat het werk horen in een fascinerende uitvoering door de vocalisten en instrumentalisten van het ensemble In Alto, dat onder leiding staat van Lambert Colson, terwijl het Gregoriaanse aandeel wordt verzorgd door de Cappella di San Petronio di Bologna. Luistert u naar de openingsdelen van Monteverdi's Vespro della Beata Vergine, Deus in Auditorium, de antifoon Assumpta est Maria in Quelum en de psalm Dixit Dominus.

U hoorde de openingsdelen uit Monteverdi's magistrale Vespro della Beata Vergine, onder leiding van Lambert Colson, uitgevoerd door het ensemble In Alto. In de Gregoriaanse antifoon hoorde u de Cappella di San Petronio di Bologna. Na deze indrukwekkende muziek van Monteverdi is de stap die ik nu aan de hand van een recent verschenen cd van het Zweedse label Swedish Society ga zetten behoorlijk groot. Maar dat neemt niet weg dat de muziek die op die cd is vastgelegd een interessante blik werpt op het Zweedse muziekleven in de 18e eeuw. Het Drottningholms Barok Ensemble brengt een programma met muziek van drie componisten die destijds een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van het Zweedse muziekleven aan het Koninklijk Hof. Johan Helmich Roman, Johan Agrell en Hinrich Philip Jansson. Roman is van hen de centrale figuur op de cd. Hij is geboren in 1694 en staat bekend als de vader van de Zweedse muziek. Ergens in de eerste helft van de 18e eeuw vertrok hij naar Londen, waar hij diep geïnspireerd werd door Georg Friedrich Händel. Eenmaal terug in Zweden zette Roman de boel, om het maar eens populair te zeggen, flink op zijn kop. Hij professionaliseerde de Koninklijke Hofkapel en bracht de muziek naar het volk. Waar klassieke muziek tot dan toe streng achter de gesloten paleisdeuren bleef, organiseerde Roman openbare concerten voor het gewone publiek. Roman was zelf een begenadigd violist en hoboïst, maar had ook een enorme passie voor de dwarsfluit, een instrument dat in die tijd enorm in populariteit steeg. Helaas kampte hij vanaf 1740 met steeds ernstige gehoorproblemen, waardoor hij in 1745 gedwongen was zich uit het actieve muziekleven aan het Zweedse Hof terug te trekken. Hij verhuisde naar het platteland, maar stilzitten deed hij niet. Hij bleef componeren. Op de cd van het Drottningholms Barok Ensemble is zijn fluitconcert in G groot vastgelegd. Lange tijd stond het werk op naam van ene Ferdinand Zelbel de Jongere. Pas in de jaren 70 van de vorige eeuw kwam de Roman-onderzoeker Ingman Bengtsson, na vergelijking met andere instrumentale werken van Roman, tot de conclusie dat niet Zelbel de componist was, maar vrijwel zeker dus Roman. Hoe het ook zij, het fluitconcert mag er zijn. Luistert u naar het Drottningholms Barok Ensemble met op traverso Olle Torsander.

0: Dit was het fluitconcert in de toonsoort G groot van de Zweedse componist Johanna Grell, uitgevoerd door het Drottningholms Barokensemble met als solist op traverso Olle Torsander. Het werk is samen met een aantal van Romans tijdgenoten vastgelegd op een nieuwe uitgave van het label Swedish Society. Tot slot van deze aflevering van Sound the Trumpet Strike the Vial, die ik zoals steeds met veel plezier voor u samenstelde, vraag ik uw aandacht voor een nieuwe uitgave van het label Alpha met de beroemde liedcyclus Die Schöne Müllerin van Franz Schubert op gedichten van Wilhelm Müller. Daar bestaan al talloze opnamen van, maar deze nieuwe uitgave kiest voor een bijzondere benadering. De Oostenrijkse bariton Georg Nigel wordt door zijn landgenoot Alexander Gergely niet begeleid op een moderne vleugel of fortepiano, maar op een klein tafelklavier uit omstreeks 1810, een type instrument dat Schubert zelf ook kende en bespeelde. Het veel zachtere instrument bracht Nigel ertoe zijn manier van zingen opnieuw te overdenken. Minder projectie, meer aandacht voor de tekst en manier van zingen die soms dicht tegen spreken en declameren aan ligt. En daarmee proberen beide muzici iets terug te vinden van de intimiteit waarin Schubert's lieder in zijn eigen tijd werden uitgevoerd. De beide muzici beperken zich overigens niet tot de 20 liederen van Schubert. Georg Nigel reciteert ook enkele oorspronkelijke teksten van Müller die Schubert niet heeft getoonzet, waaronder de proloog en de epiloog. Om u een indruk te geven van deze bijzondere kijk op Schubert's Die Schöne Müllerin, laat ik u graag luisteren naar het openingslied van de cyclus, Das Wandern. Hierin maken we kennis met de jonge molenaarsknecht die op pad gaat om elders zijn geluk te beproeven. Hij vergelijkt zijn drang om te reizen met de beweging van het water, de molenraden en molenstenen, die immers ook nooit stilstaan. Verderop in het verhaal is het de beurt aan het lied Mein, waarin de knecht in alle extase, maar volkomen ten onrechte, meent dat hij de liefde van de dochter van zijn nieuwe baas heeft gewonnen. Als dan vervolgens de jager ten tonele komt, stort het kaartenhuis van de molenaarsknecht in, want het wordt hem pijnlijk duidelijk dat de molenaarsdochter voor hem kiest en niet voor de knecht van haar vader. Hier zijn de bariton Georg Nigel en op fortepiano Alexander Gergely met hun bijzondere kijk op Schubert.
1: Das Wandern ist des Mühe.

Dit waren drie liederen uit de cyclus Die schöne Müllerin van Franz Schubert, gezongen door de bariton Georg Niegel, die op tafelpiano werd begeleid door Alexander Gergelievi. Nu zie ik op de klok dat er nog een paar minuten kunnen worden ingevuld met muziek en daarvoor keer ik graag terug naar de CD Venite alla Danza van het ensemble La Reverdie, waar deze aflevering vandaag mee opende. Van die CD hoort u ter afsluiting de 14e eeuwse Italiaanse ballade Amor mi fa cantor alla Francesca. Ik neem vast afscheid van u, dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

hoort het, luisteraars. U hoort het aan de wat wij noemen tune. Dit radioprogramma wordt het Radio Muziek Essay. Een programma van Marijke Ferguson. En vandaag zit, zoals we dat ook alweer in jargon zeggen, zit Emiel van Kronenburg voor de klanktechniek. Onderwerp van dit Radio Muziek Essay is het vraagstuk van de vorm. Ja, luisteraars. Dat is de vorm waarin wij het radiomuziekessay steeds weer openen. Ongeacht dat wat komen gaat, welke muziek er ook komen gaat en waarover wij ook essayeren zullen, deze openingsvorm heeft het radiomuziekessay.

Ja, dat was muziek. Om tegemoet te komen aan het vormprincipe van de concertzender, er zal muziek zijn, een muziek. Welke muziek? Doet dat er nog iets toe? Ja, dus voor mij. Voor het soort mens dat ik ben, en ik denk dat ik niet de enige op de wereld ben van dit soort. Ik wil graag weten, kennen, ruiken, proeven, zien en vooral denken en begrijpen. Alles wat ik beleef. Dus ook muziek. En dus moet ik geïnformeerd worden over die muziek. Op zijn minst moet ik de tijd en de naam weten van de muziek. De tijd waarin het speelt en de naam van de componist graag, ja. Of zelfs al is het een anonymus. Goed, nu zal ik dan eindelijk beginnen met het essay.

Muziek van Chelsea, hoorde u. Vorige week hebt u deze muziek al kunnen horen. Een fascinerend concept. Namelijk, Chelsea kiest een klank of grondtoon en onderzoekt het spectrum van die klank, grond- en boventonen, in diverse klanklichamen. Hoe klinkt die toon als deze voortgebracht wordt door een ander klanklichaam? Zo recruteert hij een heel orkest om vorm te geven aan één toon. En het orkest was in dit geval het Radiosymfonieorkest uit Saarbrücken. Er valt ongewoon veel te beleven in deze muziek, die een vorm heeft die toch waarschijnlijk tamelijk ongewoon is voor u. Zeker als u een oude muziekliefhebber bent. Alhoewel, ook oude muziekliefhebbers worden wel geconfronteerd met ongewone vormen. Hoe dan ook, in deze muziek, die van Chelsea, wordt de lopende of gaande lijn, het verloop in de muziek, het verloop in de tijd, niet gestructureerd door een ritme of een puls. En dat was iets wat overduidelijk wel aanwezig was in die, wat we nu maar even zullen noemen, interruptiemuziek van daarnet. Dat begon met die omvloerste trommels. Niet dus bij Chelsea. Wat is er dan wel wat ons van het een naar het ander drijft in deze muziek? Ik vraag het u. Maar ik denk dat het aardig is als u het zichzelf afvraagt tijdens het luisteren. Want ik geef u daarvoor dit muziekstuk van Chelsea nog twee keer. Ditzelfde stuk, ja. Eerst krijgt u nu een ander orkest te horen. Het Radiotelevisieorkest uit Krakow. Eenzelfde partituur dus. Aansluitend naar Krakow weer het Saarbrücken Radiosymfonieorkest. Muziek van Chelsea.

U hoorde, luisteraars, Chelsea's eerste van zijn vier stukken voor orkest. Quattro pezzi per orchestra. De eerste daarvan. U hoorde driemaal. Ik weet niet hoe het u verging. Ik vind dit fascinerend. Muziek waarop ik niet uitgeluisterd kan raken. Het heeft iets, ja, zoiets zintuiglijks. Ondanks dat er geen appel gedaan wordt op een van onze belangrijkste zintuiglijke ervaringen, de puls, het kloppende hart, wat in muzikale vormgevingen resulteert in ritme. Ik zal hier later, er komen nog veel meer radiomuziek-essays op dit thema, ik zal hier later op terugkomen en ook weer specifiek op Chelsea en de bijzondere eigenschappen van deze zogenaamde spectraalcomposities. Ik wil nu weer duiken in die puls, het kloppende hart, waarmee we leven in de tijd. En waarmee we in de tijd staan. En de muziek. Die puls en de muziek, toch eigenlijk zo essentieel, denken wij, voor muziek. De puls. En weer neem ik u terug naar een muziek die u ook in het voorgaande essay hebt kunnen horen. Ik breng dat muziekstuk u weer in het gehoor. Een gloria uit een Cistercienser klooster.

Gloria. Het Gloria. Het Gloria, zeggen we, als het het lied is dat opgenomen is in de kanon van de viering van de mis. U kent de vijf delen. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Het Gloria hoorde hier en niet ondenkbaar. Ja, zeker is het dat het in deze vorm ook gefunctioneerd heeft in de kloosters, in de liturgieviering. Herkende u de tekst of kent u de woorden in hun door de traditie geëikte volgorde? En hebt u die woorden ook gehoord? Ik wil u zo meteen een heel bijzonder Gloria geven, dat u nooit meer in een viering horen zult. Maar eens, begin 16e eeuw, was dat wel zo. Was het een pontificaal gebeuren, waarschijnlijk in Rome. En ik duid nu op het Gloria uit een 12-stemmige, ja, 12 aparte stemmen, een 12-stemmige mis van Antoine Brumel. Zijn mis, het Ecce Terre Motus. Uit die mis dus, het Gloria. En hoe behandelt Brumel dan de woorden? Hoe laat hij zich leiden door de woorden? Op het woordritme, zoals u hoorde in dat Sister Cienzo Gloria. Of op de psyche van het woord in een eigen ritme, in een eigen vorm, wel met een puls. Wat ik nu ga geven is het Gloria, parlando, ter herinnering en informatie voor u van de woorden. Het Gloria van de Sister Cienzo en het Gloria van Brumel. Hier komen de woorden. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicamus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnum gloriam tuam. Domini Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domini Fili unigenite Jesu Christi. Domini Deus Agnus Deis Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Quonium tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altimus Jesu Christi, cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

U hoorde het Gloria, ten slotte in een 12-stemmige zetting van Antoine Brumel. Mijn vraag was, waar liet Brumel zich door leiden in zijn vormgeving? Door het woordritme, de mantram of formulaire kracht van de woorden, of door de psyche van de woorden? Transcendeerde hij de woorden? Verplaatste hij ons bij het luisteren naar de diepte van de begrippen, zoals vooral gebeurde, dat hebt u kunnen horen bij de woorden, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, of verhoort onze smeekbeden. Hoe dan ook, een prachtige vorm voor het Gloria schonk Brumel ons. En dit werd uitgevoerd door het Huelgas Ensemble in een 12-koppig solo-ensemble, solo-vocaal-ensemble, onder leiding van Paul van Nevel. Naar muziek van Monteverdi neem ik u nu mee. Wereldlijke muziek. En vanaf de tijd van Brumel, de muziek van Brumel, is er bijna 100 jaar voorbij gegaan. Maar in welk een ander tijdsgewricht zijn we aangekomen, cultureel gezien? Hoe zei ik dat ook weer in een voorgaande uitzending met dit onderwerp? De vraagstuk, het vraagstuk van de vorm. Hoe zei ik dat ook alweer? Een periode waarin de muziek morfogenetisch bepaald werd door het creëren van een melodische lijn die gedragen wordt door akkoorden, harmonieën, die kleur en klankspanningen geven aan het verhaal dat verteld wordt. Niet alleen het muzikale verhaal, maar ook letterlijk aan de woorden, aan de gebeurtenis dus. Ik wil u dat laten horen in een madrigaal van Monteverdi uit zijn derde boek Madrigalen uit 1592. Monteverdi gebruikte hier verzen van Tasso uit zijn Jerusalem Liberata. Ik heb hier voor mij de vertaling van dit uiterst populaire werk van Tasso rond 1600. Een vertaling door Frans van Doorn. En ik wil u vanwege de emotionele toegankelijkheid van het verhaal daaruit, uit die drie coupletten die Monteverdi toonzette, laten horen in die vertaling van Frans van Doorn. Maar ik wil u daar ook een paar fragmenten van de muziek bij geven. Het eerste couplet bijvoorbeeld begint in het Italiaans met Vattene pur crudel con quella pace che lasci a me.

Ga, Bredaard, ga. En ga met dat verlangen waar je mijn hart mee sloopt. Ik zal jou in de tentakels van mijn razernij gevangen, als een wild beest verscheuren en verslinden. Ik zal je als wraakgoedin met toorts en slangen naar het leven staan, zoals ik je eens beminde. En als je aan stormen, klippen en gevaren ontsnapt, weer oorlog voert met de barbaren, dan zul je daar, en velen zullen schrikken, misdadig strijder gods, je straf betalen. En overmand door je allerlaatste snikken, als stuiptrekkend Armida's naam herhalen.

Zij viel in zwijm door woede en ademnood, waarna zij koud en zwetend de ogen sloot. Toen zij zich weer hervond, zag ze om zich heen de stilte en eenzaamheid die haar omsloot.

Hij gaat hier weg, riep ze uit en laat me alleen, terwijl ik oog in oog sta met de dood. De arglistig verrader geeft mij geen sprankeltje hoop in deze barre nood. En toch houd ik van hem. En op dit strand word ik opnieuw door tranen overmand.

Muziek van Monteverdi hoorde u, uitgevoerd door het Concerto Italiano. Wanneer een bos bloemen in de oven wordt gegooid en tot as vergaat, dan blijft de totale hoeveelheid massa en energie, maar de vorm van de bloemen verdwijnt, zegt Sheldrake, een natuurkundige die zich bezighoudt met het verschijnsel van de vorm en de vraag hoe en waarom die vorm de vorm heeft die het heeft. En hij is het die in zijn door mij niet te reproduceren hypotheses hieromtrent het woord morfogenese hanteert. Een woord dat ik in deze radiomuziekessays al verschillende keren hanteerde, daarmee op mijn manier zoekend naar het vormgevend principe van bepaalde muziek in bepaalde tijd, en daarbij al steeds proberend meer te begrijpen, meer te bevatten van de wonderbare werelden die de muziek ons biedt. Tot slot krijgt u nog een lied van Monteverdi, Non sono e queste rive, ook weer uitgevoerd door het ensemble Concerto Italiano. De leiding heeft Rinaldo Alessandrini. Dit is dan het eind van dit Radio Muziekessay, samengesteld en gepresenteerd door Marijke Ferguson. De techniek, de klanktechniek, is in handen van Emiel van Kronenburg.

Dit is de Concertzender met meesterpianisten. Vandaag de derde aflevering, gewijd aan Vladimir Horowitz. Horowitz trouwde in 1933 met Wanda Toscanini en dit huwelijk laat zich moeilijk samenvatten als een klassieke liefdesgeschiedenis. Hun huwelijk, dat tot Horowitz dood in 1989 duurde, was tegelijk een partnerschap, een artistieke samenwerking en soms een machtsstrijd. Wanda was niet slechts de vrouw van de beroemde pianist. Ze werd een belangrijke beschermster, adviseur en organisator van zijn carrière. Maar haar invloed roept ook ongemakkelijke vragen op. Wanda was de dochter van de legendarische dirigent Arturo Toscanini. Daardoor kwam Horowitz niet alleen een vrouw tegen, maar ook een wereld waarin muzikale excellentie bijna een familiewet was. Horowitz bewonderde Toscanini als dirigent en werkte met hem samen. In 1933 dus trouwde hij met diens dochter. Het huwelijk bracht hem bovendien dichter bij een van de machtigste muzikale families van die tijd. We beginnen met een impromptu van Schubert, gespeeld door Horowitz.

U hoorde het impromptu in Ges Groot, Deutsch nummer 899, nummer 3 van Franz Schubert, gespeeld door Vladimir Horowitz. De eerste ontmoeting tussen Horowitz en Wanda had iets romantisch. Wanda raakte gefascineerd toen zij Horowitz Chopin hoorde spelen. Zijn pianospel maakte diepe indruk op haar. Maar achter die romantiek zat al snel een ingewikkelde werkelijkheid. Horowitz was een uiterst kwetsbare perfectionist, terwijl Wanda bekend stond als uitgesproken, streng en controlerend. Zij werd iemand naar wie hij wel luisterde, wanneer vrijwel niemand anders hem kon beïnvloeden. U kunt gaan luisteren naar de eerste ballade, opus 23 van Chopin, een live-opname van Horowitz.

Dat was de eerste ballade, opus 23 in G-klein van Frédéric Chopin. U hoorde een live-opname van Vladimir Horowitz uit 1968. Zijn vrouw Wanda beschermde Horowitz tegen de buitenwereld, maar bepaalde tegelijkertijd in belangrijke mate welke wereld hij te zien kreeg. Zij beheerde telefoontjes, bemoeide zich met managers, regelde praktische zaken en gaf kritiek op zijn repertoire. Volgens tijdgenoten kon ze hem zelfs overtuigen een muziekstuk niet meer te spelen. Dat beschermende gedrag had een positieve kant. Horowitz trok zich meerdere malen terug uit het openbare leven en kampte met psychische problemen. Tijdens zijn lange afwezigheid van het concertpodium bleef Wanda bij hem. Toen hij jarenlang niet optrad, probeerde ze hem niet simpelweg terug het podium op te duwen. Volgens haar eigen verklaring wachtte ze af en hield ze zich op de achtergrond. Horowitz speelt nu de pianosonate van Liszt.

Zo klonk de sonate in B-klein van Franz Liszt, gespeeld door Vladimir Horowitz. Dit is de Concertzender met meesterpianisten, vandaag over Vladimir Horowitz en zijn vrouw Wanda Toscanini. Over haar rol kan de kritische vraag gesteld worden of ze zijn steun was of dat ze soms zijn isolement versterkte. Tijdgenoten verschilden hierover sterk van mening. Pianist Arthur Rubinstein suggereerde dat Wanda's harde persoonlijkheid een factor was bij Horowitz' psychische instorting. Andere bronnen beschrijven haar juist als degene die hem door zijn moeilijkste periodes heen hielp. Dan hoort u Horowitz nu met Isla Mij van Balakirjev.

Niets speelde Isla Mei van Mili Balakirjev. Het huwelijk tussen Horowitz en Wanda was allesbehalve probleemloos. Het paar scheidde tijdelijk en kwam later weer bij elkaar. Bovendien speelde Horowitz complexe seksualiteit en relaties met mannen een belangrijke rol in de spanningen binnen het huwelijk. Het zou daarom te gemakkelijk zijn om Wanda af te schilderen als de perfecte echtgenote die haar beroemde man volledig begreep. Een relatie kende liefde, afhankelijkheid, frustratie en pijn. Toch bleef Wanda tot het einde een cruciale figuur in Horowitz' leven. Na zijn dood bleef ze zijn nalatenschap bewaken. Dat past bij haar hele rol. Wanda stond zelden zelf midden op het podium, maar stond wel dicht bij de man die daar schitterde. Misschien is dat uiteindelijk de meest interessante paradox. Horowitz werd beroemd als solist, maar zijn carrière was nooit volledig een solistisch project. Achter de mythe van de geniale pianist stond een vrouw die hem beschermde, bekritiseerde, organiseerde en soms waarschijnlijk ook beperkte. Hun huwelijk was geen eenvoudige achtergrond bij Horowitz' muziek. Het was een van de krachten die zijn leven en carrière mede vormgaven. Wie naar Horowitz luistert, hoort dus niet alleen het verhaal van een uitzonderlijke pianist, maar ook de echo van een ingewikkeld partnerschap waarin liefde en controle, kwetsbaarheid en macht voortdurend door elkaar liepen. Ter afsluiting kunt u gaan luisteren naar de novellette nummer 1 van Francis Poulenc,

reeks korte pianostukken die Dalla Piccola 2 jaar eerder schreef voor de 8e verjaardag van zijn dochter, Anna Libera, het Quaderno Musicale di Anna Libera. Net als Johann Sebastian Bach, aan wie hij openlijk eer betoont, wisselt hij vrije stukken af met streng contrapunt. Al in het openingsdeel klinkt het beroemde muzikale monogram B.A.C.H. Het werk ontstond in opdracht van het Louisville Orchestra en zijn dirigent Robert Whitney, die de première op 2 oktober 1954 leidde. Ondanks de 12-tonige opzet blijft de muziek heel intiem en transparant. Luistert u naar een uitvoering door het Concertgebouworkest.

Zo klonken de Variazioni per Orchestra van Luigi della Piccola, gespeeld door het Concertgebouworkest onder leiding van Hans Roosboud. We gaan nu van leermeester naar gezel. George Rochberg werd in 1918 geboren in New Jersey. Hij vocht in de Tweede Wereldoorlog, raakte gewond in Normandië en studeerde daarna compositie in Philadelphia. In 1950 brachten een Fulbright-beurs en een Prize Rome hem naar Italië, waar hij Dalla Piccola leerde kennen. Die ontmoeting werd beslissend. Onder invloed van de Italiaan raakte Rochberg overtuigd van wat hij zelf de onvermijdelijkheid van de twaalftoonstechniek noemde. In 1952 zette hij die overtuiging om in daden met zijn 12 bagatellen voor piano. Zijn eerste dodecafonische werk en opgedragen aan Dalla Piccola. Rochberg hechtte zoveel belang aan het oordeel van zijn leermeester dat hij hem uitdrukkelijk om diens goedkeuring vroeg. De bagatellen zijn kort, scherp en rijk aan contrasten. Het zijn eigenlijk miniaturen die de mogelijkheden van één enkele toonreeks verkennen. Hier is Evan Hirsch

U hoorde 11 van de 12 bagatellen van George Rochberg, vertolkt door Evan Hirsch. Ruim 10 jaar bleef Rochberg de 12-toonstechniek trouw. Zijn tweede symfonie in 1959, door Georges Sell en het Cleveland Orchestra in première gebracht, werd zelfs een klinkend succes. Maar in 1964 stierf zijn zoon Paul aan een hersentumor en hij vond de methode onvoldoende in staat om zijn verdriet uit te drukken. Rochberg noemde haar te leeg van expressieve kracht en nam afstand. Vanaf de jaren 70 liet hij weer openlijk tonale passages toe, tot ontsteltenis van veel collega's en critici die daarin een verraad aan het modernisme zagen. Zijn vijfde symfonie uit 1984 stamt uit die latere periode. Het Chicago Symphony Orchestra gaf de opdracht ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de stad Chicago. De taal is sterk chromatisch en geregeld duiken gebaren en klankwerelden op die aan Mahler, Wagner en Shostakovich doen denken. Georg Solti leidde in 1986 de wereldpremière in Chicago. De symfonie werd finalist voor de Pulitzerprijs, maar de ontvangst was verdeeld. Rochbergs terugkeer naar de romantiek werd door de rekkelijken geprezen, maar door de preciezen gezien als een gemakzuchtige stap terug. Na de première verdween het werk in de vergetelheid. Tot besluit van deze aflevering van Sonoor laten we u deze vijfde symfonie horen, uitgevoerd door het Rundfunk Symfonieorkester Saarbrücken onder leiding van Christopher Lyndon Gee.

De vijfde symfonie van George Rochberg door het Rundfunk Symfonieorkester Saarbrücken onder leiding van Christopher Lyndon G. Dit was sonoor samengesteld door Anton van Kempen.

Dag luisteraar, welkom bij het programma Omzwervingen in de Joodse muziek. We beginnen met 5 titels van het album The Circle Maker, Issachar en Zevulun van John Zorn, Mark Ribot, Greg Cohen, Joey Barron, Cairo Baptista en Masada String Trio. Op The Circle Maker heeft John Zorn zijn populaire en avontuurlijke Masada-project opnieuw gearrangeerd voor strijktrio en kamerensemble. Het eerste deel van dit dubbele album, Issachar, bevat het Masada String Trio, Mark Feldman op viool, Eric Friedlander cello en Greg Cohen op bas. De uitvoeringen van deze 3 virtuoze muzici werpen een nieuw licht op John Zorn's verzameling inspirerende composities die de Joodse traditie verrijken.

U hoorde werk van John Zorn. We vervolgen met 4 titels van het album Tweet Tweet van Abraham Inc. Het album brengt verschillende muziekstijlen samen tot een geheel. De groep bestaat uit klezmer-klarinetist David Krakauer, funk-trombonist Fred Wesley en hip-hop-producer So Cold. Hun samenwerking resulteert in een unieke mix van klezmer, funk en hip-hop, waarin elke traditie met respect en creativiteit tot zijn recht komt. Tweet Tweet piekte in de Billboard charts op nummer 1 in funk en nummer 1 in Joodse en Jiddische muziek en nummer 7 in jazz.

U hoorde Abraham Inc. We vervolgen met vier titels van het album Penguin van Haggai Cohen Milo. Radical Jewish Culture is de naam van een cd-serie die verschijnt op het Tzadik-label van John Zorn. Met deze serie wil John Zorn duidelijk maken dat binnen de traditionele Joodse muziek minstens zoveel innovatie plaatsvindt als bijvoorbeeld bij klassieke muziek of jazz. Een kolfje naar de hand van Haggai Cohen Milo, want vernieuwing lijkt hem in het bloed te zitten. De bassist groeide op in Israël, maar verhuisde in 2009 naar New York. Beide werelden treffen elkaar op het album Penguin, Cohen Milo's eerste album als bandleider. Sephardische en Arabische muziek lijken te dienen als inspiratie in de Oriëntaalse opener Introduction, terwijl de grootstedelijke swing en improvisatie van het daaropvolgende The Garden geknipt zijn voor een rokerige New Yorkse jazzclub.

U hoorde Penguin van Haggai Cohen Milo. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze omzwervingen in de Joodse muziek. De speellijst is te vinden op de website en in de app van de concertzender. Met dank aan Muziekweb, Beeld en Geluid. Dit programma werd samengesteld door Kobe Evans.

Welkom bij Vrije Radicalen op de Concertzender. En wederom zit het programma vol op magische klanken, bezwerende ritmes en transachtige sferen. Even een uurtje instant verlichting met dit keer alleen maar muziek die net of nog net niet uit is. Nagelnieuw dus. Hoewel, er is ook één oude track. En door een samenhang van omstandigheden komt er veel water in voor en ook nog eens pijporgelklanken, maar dan weer wel zo dat de mogelijkheden die de geluiden daarvan leveren op allerlei manieren zijn verkend. Of dat er zwaar misbruik van gemaakt is, zo zou je het ook kunnen stellen. Enfin, prachtige nieuwe muziek van onder andere Bajan Boy, Maria W. Horn, Annie Block, Yves Aboukir en Jeremiah.

In deze uitzending van Vrije Radicalen draaiden we alleen maar nagelnieuwe muziek met één ouwetje. Er kwam veel water in voor en pijporgelklanken, maar dan op een, zoals altijd bij de Vrije Radicalen, verrassende en verfrissende wijze. Daarnaast is op onze website concertzender.nl uitgebreid te vinden wat er allemaal precies het afgelopen uur te beluisteren viel. Tot de volgende keer en niet vergeten, word vriend van de Concertzender, want dan kunnen we blijven luisteren naar Vrije Radicalen. Dit is een programma van Arjan van Zorgen.

dat verdiende wel een keer een terugkeer in dit programma. Uit 2019, 15 minuten schoonheid. Van het album Floral Patterns hoorde u Bezori met Elderflower Dust. Destijds verschenen op het Pantheon label. En daarmee komen wij aan alweer het laatste blok. Het wordt een lang blok, begrijpt u. Het laatste blok van dit tweede uur. En dat wordt... Nou ja, dat zal u bekoren. Het wordt geen vrolijk blok. Op de achtergrond hoort u al Mad Gen. Dit is The Fire of Destruction.

Ja, wat moet je daar nou nog van zeggen? Rolly Porter met Passage. Achtereenvolgens in dit blokje Matt Jen met The Fire of Destruction. Fantastisch. Daartussendoor even rust met Lal, ook wel bekend als Mick Harris, ook wel bekend als Scorn, met Treeless Grounds. Fantastisch. En daarna dus Rolly Porter met Passage. Dat is overigens een bopplaat van wie denkt u anders dat ik dat ken. En dat is Fantastisch Kwadraat. Staat op het album Kist Vaan uit 2020 en dat kunt u gewoon blind aanschaffen, geloof me. Daarmee komen we aan het einde van het tweede uur van deze Vakantie Zenzenta, wat wil zeggen dat hij vooraf is opgenomen op een regenachtige zaterdagavond. Nou, dat hoor je er ook wel aan af. Omdat ik, als het goed is, op het moment dat u dit hoort, op vakantie ben. Maar dit was de tweede van twee vakantieafleveringen en dat betekent dat, als het goed is, Deo voor lente, Spaghetti Monster voor lente, Ceiling Cat voor lente, dan ben ik volgende week gewoon weer live in de studio op de plek. Rest mij u te bedanken voor het luisteren. U veel plezier te wensen met de rest van de avond met Space Expootje straks onder andere. En dan zie ik u graag weer volgende week als we weer helemaal live zijn met Zenzenta. Zoals altijd, stipt vanaf 7 uur.

Heerlijk, die geruizige geluiden van True Deep. Weakness Beckons the Wolves. Van de verzamelaar Idle Hands van het Belgische Alpha Morsel label. En daarvoor dus de rituele klanken van Sudaria Kapala van de Syncretic Labyrinth. Op 9 oktober verschijnt er op Cold Spring Records een plaat van Salford Electronics. En de naam daarachter is Dave Padbury, die je misschien kent van de Grey Wolves. Hij heeft een aantal jaren, maakt hij al soundtracks, Urban Nightmares noemt hij ze zelf. En die verschijnen dus 9 oktober op vinyl, op Cold Spring.

Dit was Triage met Assume van de CD The Cessation of Spoil. En een van de personen in dit project is Scott Candy, van die we kennen van Grunt Splatter natuurlijk. Nou, vind ze. Maar dat is nog een stuk heftiger. Dus ja, kan er ook nog eens een keertje tussendoor gooien. Sensenta was vanavond en daar zag ik een nummer van Matt Jen in. Uit 2020 was dat. En ik dacht van ja, ik heb hem ook op de lijst staan voor straks. En toen draaide Roel een nummer van Matt Jen van de nieuwe download verschenen op Datablum Primordialis. En dat was het eerste nummer. En ik heb een ander nummer gekozen voor om toch te draaien, want het is wel gewoon een echt een hele mooie download.

heb de cd ooit eens gekocht in een uitverkoop. Er was nog wat ruimte in mijn mandje. En ik dacht van, weet je wat, klinkt leuk. Ik neem hem gewoon mee. En wauw. Verscheen op Fangbomb in 2016. Je hoorde de Crate Twins met het titelnummer van de cd The Pier. En we zijn bijna alweer aan het einde gekomen van Tussen Je Oren. We gaan langzaam naar Liminal State met Peter van Koten. En die heeft een paar hele leuke tracks uitgezocht, al zeg ik het zelf. En ik laat jullie alleen met Ofoy. Ook op een recent heruitgebrachte cd download bij Databloom. Oorspronkelijk uit 2002. En nu dus opnieuw uitgebracht Bardo. Ofoy.

0: doesn't speak.
1: I don't know why.

Hips to your shape.

0: 虫聞くと話聞く別々の耳
1: 虫聞くと話聞く別々の耳

0: Dit is Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Met Bach & Co. luiden we telkens de nieuwe week in van het radioprogramma Geen Dag Zonder Bach. En gaan we wat meer beschouwend te werk. Bespreken we muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Maar we staan ook stil bij uitvoeringen en bij Bach-cd's die recent uitgekomen zijn. We doen dit op een iets andere manier dan u als vaste luisteraar van Geen Dag Zonder Bach van ons gewend bent. Bach & Co. is als het ware de bijlage bij de nieuwe afleveringen van deze week. Bovendien is deze aflevering ook als losse podcast te beluisteren.
1: Govert-Jan, we hebben vorige keer gehad over de cantatenreeksen van Johann Sebastian. Maar hij ging al vrij snel aan de gang met de Passionen.
2: Ja, het is opmerkelijk. Hij had dus het idee van die 5 jaargangen, waarvan er 3 zijn gelukt. Totaal zijn er toch 300 cantates gemaakt, waarvan we ruim 200 hebben. Nou, best wat. Alleen Maarten Hart kent ze allemaal uit zijn hoofd, geloof ik. En let op, uit die cantates komen de Passionen voort. Niet andersom.
1: Nee.
2: Bij zijn eerste Passion, dan zit er nog geen jaar, 1724. En 23 is hij aangekomen in Leipzig. En met Goeie Vrijdag 1724 voerde hij al de Johannes Passion uit. Moet je nagaan, hij zit er nog geen jaar. Heeft al voor iedere week 1 of 2 cantates geschreven. Hij heeft een paar